0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: jongens.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

geld. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Nova Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren, apenstaartje, luistereva.nl. Eva Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen. Zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Het speciale tv-programma rond dementie.

Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Nova Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Dikter Hark met het radionieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. En daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van de bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. De Nederlandse bank, DNB, heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen... vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: apenstaartje, luister.
1: Fabriek in het zuidoosten van China lijken verliezen. De autoriteitsschakeling van de 55 plannen voor juli dan huisjes stemmen mensen hun vakantie. Iran, eerdere Amerikaanse bommenraak.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Daaruit blijkt de grote verdeeldheid in Iran tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisie vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, al dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de Straat van Hormuz. En Italië zet twee Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl. Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Yinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. En minister Heijne van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. En dan nog het weer. Het is helder en droog en vannacht vooral in het noorden kans op wat mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat wolken en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Het is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Yinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. En de eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. En dan nog het weer. Het is helder en droog en vannacht vooral in het noorden kans op wat mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat wolken en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen. Maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in voor spionage. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. En luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. En dan nog het weer. Het is helder en droog en vannacht vooral in het noorden kans op wat mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat wolken en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De 2 zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond niet meer landen of opstijgen. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. Ze zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in vanwege spionage. En sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. En dan nog het weer. Het is helder en droog en vannacht vooral in het noorden kans op wat mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat wolken en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl. Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. En de politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van de liquidatie. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Al 6 jaar zouden Rusland en China op militair gebied veel nauwer samenwerken dan ze zeggen en zelfs plannen ontwikkelen tegen het Westen. Dat staat in geheime documenten die in handen zijn van buitenlandse nieuwsmedia. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit 1 van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. En uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Al 6 jaar zouden Rusland en China op militair gebied veel nauwer samenwerken dan ze zeggen en zelfs plannen ontwikkelen tegen het Westen. Dat staat in geheime documenten die in handen zijn van buitenlandse nieuwsmedia. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit 1 van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. En uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Al 6 jaar zouden Rusland en China op militair gebied veel nauwer samenwerken dan ze zeggen en zelfs plannen ontwikkelen tegen het Westen. Dat staat in geheime documenten die in handen zijn van buitenlandse nieuwsmedia. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit 1 van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. En uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.